0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Kiks.
0: Kiks.
1: Maakt je blij.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Van de gebrede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Wij zijn
2: Kicks.
1: Kicks.
2: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

hoor je overal. Ja, overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
0: Kiks.
2: Kiks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio.
0: Gigs.
1: Gigs.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Kiks.
1: Kiks.
0: Maakt je blij?
2: I've never been so happy.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.

elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat.

0: voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Fantastisch lang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

bij Kiks. Kiks.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Say my name! Kicks. Kicks. Kicks! Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt. Yeah.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws uit je regio.
2: De stad Sint-Niklaas wordt na Oostende de tweede B-box-stad van België. B-post die plaatst er 33 pakjesautomaten en ook handelaars die kunnen ze gebruiken en inwoners die kunnen er tijdelijk ook een kluisje huren. Leerlingen van VTI Aalst die maakten twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en bij de ingang van ziekenhuis A-zorg. Patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Een leerkracht uit Assenede gaat in beroep tegen haar ontslag bij een provinciale school. Hadia Amajoud die wil haar hoofddoek blijven dragen, maar religieuze tekens die zijn er sinds dit schooljaar verboden. Volgens haar advocaat is het ontslag onrechtvaardig en ongeldig. In Gent belooft vervoersmaatschappij De Lijn maatregelen tegen tramgeluid in de Bernaar-Spa-laan. Na klachten van buurtbewoners komen er meer controles, verder onderzoek en een volledige heraanleg. Ook de geluidshinder 's nachts wordt onderzocht. Bewoners die zijn tevreden, maar vinden dat er nog werk aan de winkel is. De gemeenteraad van Eeklo die vergadert maandag opnieuw. Op de agenda staan onder meer budgetten voor politie, brandweer en kerkfabrieken. Ook het actieplan om het vertrouwen tussen de administratie en de politiek te herstellen wordt er besproken. In Aalter starten maandag nutswerken in de Loosstraat, die pas in de maand mei vernieuwd werd. Fluvius die voert de werken uit voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. En nog tot en met 20 november geldt er opnieuw één richtingsverkeer. Aalter die trekt naar de Raad van State tegen de beslissing over sociale woningbouw. De gemeente die moet tegen 2042 in totaal 227 sociale woningen bijbouwen, maar wilde dat beperken tot 178. Vlaams minister Melissa de Pratere die houdt vast aan de opgelegde doelstelling. Wetteren zoekt ideeën voor de oude gemeenteschool in Massemen, waar nu de bibliotheek gevestigd is. Ondernemers, verenigingen en organisaties die kunnen tot 15 januari 2027 voorstellen indienen. En de bibliotheekswerking in Wetteren die blijft er behouden.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks.
0: We like you.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
1: Een echte kick.
2: Elk uur, elk moment, iedere telt.

Vandaag gebreide opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LightScreens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Kicks. Kicks. Maakt je blij.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Gigs.
0: Gigs.
1: Maakt je blij.

keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Even een slechte dag.
4: Kiks. Kiks. Kiks je humeur meteen.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: De stad Sint-Niklaas wordt na Oostende de tweede B-box-stad van België. B-post die plaatst er 33 pakjesautomaten en ook handelaars die kunnen ze gebruiken en inwoners die kunnen er tijdelijk ook een kluisje huren. Leerlingen van VTI Aalst die maakten twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en bij de ingang van ziekenhuis Azorg. Patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Een leerkracht uit Assenede gaat in beroep tegen haar ontslag bij een provinciale school. Hadia Amajoud die wil haar hoofddoek blijven dragen, maar religieuze tekens die zijn er sinds dit schooljaar verboden. Volgens haar advocaat is het ontslag onrechtvaardig en ongeldig. In Gent belooft vervoersmaatschappij De Lijn maatregelen tegen tramgeluid in de Bernaar-Spa-laan. Na klachten van buurtbewoners komen er meer controles, verder onderzoek en een volledige heraanleg. Ook de geluidshinder 's nachts wordt onderzocht. Bewoners die zijn tevreden, maar vinden dat er nog werk aan de winkel is. De gemeenteraad van Eeklo die vergadert maandag opnieuw. Op de agenda staan onder meer budgetten voor politie, brandweer en kerkfabrieken. Ook het actieplan om het vertrouwen tussen de administratie en de politiek te herstellen wordt er besproken. In Aalter starten maandag nutswerken in de Loosstraat, die pas in de maand mei vernieuwd werd. Fluvius die voert de werken uit voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. En nog tot en met 20 november geldt er opnieuw één richtingsverkeer. Aalter die trekt naar de Raad van State tegen de beslissing over sociale woningbouw. De gemeente die moet tegen 2042 in totaal 227 sociale woningen bijbouwen, maar wilde dat beperken tot 178. Vlaams minister Melissa de Pratere die houdt vast aan de opgelegde doelstelling. Wetteren zoekt ideeën voor de oude gemeenteschool in Massemen, waar nu de bibliotheek gevestigd is. Ondernemers, verenigingen en organisaties die kunnen tot 15 januari 2027 voorstellen indienen. En de bibliotheekswerking in Wetteren die blijft er behouden.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks. Meer Kicks.
0: Meer plezier.
1: Kicks. Kicks. Maximaal Radio.

0: apparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.

0: bij Kiks.
1: Hello everybody.
0: Kiks.
2: Maximaal Radio.
0: Voor iedereen, iedereen. Kiks.
2: Kiks. Maximaal Radio.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 9, 10 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Schoonmoeder op bezoek?
0: Dan zet je de radio toch gewoon

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: Beetje opluchting, maar ook verwarring alom. Want in het nieuwe begrotingsvoorstel van premier Bart De Wever is de BTW-hervorming geschrapt. Tenminste, niet voor het eerste jaar zal die er komen. De N-VA wil de BTW omhoog, maar de Franstalige Liberalen van MR blijven zich verzetten. De regering zou zich dus voorlopig bovendien beperken tot de begroting voor 2027, in plaats van meteen de begroting 2029 uit te werken, zoals aanvankelijk gepland. Zo wil De Wever vermijden dat de regering volgend jaar moet starten met een noodbegroting. De premier mikt erop om de komende dagen een akkoord te bereiken over een eerste reeks begrotingsmaatregelen, goed voor 4 miljard euro. Maar het is helemaal niet duidelijk wat deze wending dan weer betekent voor de begrotingsplannen voor 28 en 29. Het is een beetje een noodoplossing natuurlijk, die nu uit de hoed van De Wever komt. Verschillende jeugdorganisaties in ons land eisen een open brief op dat de federale regering dringend een oplossing zoekt voor 13 Palestijnse studenten in Gaza. De studenten kregen een prestigieuze beurs om in België te studeren, maar de regering weigert hen een visum te geven. Het dossier ligt politiek erg gevoelig en wordt onder meer door regeringspartner MR geblokkeerd. De jeugdorganisaties spreken van een gemiste kans op humanitaire hulp en onderwijs. De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding de recente beslissingen van Trump, waaronder de Amerikaanse aankoop van Russische diesel en nieuwe restricties op de Starlink-satellietverbindingen. Die internetbeperkingen verstoorden de afgelopen tijd cruciale militaire operaties van het Oekraïense leger. Hoewel de verbinding intussen iets is verbeterd, blijven er beperkingen gelden. Het was een ware doelpuntenregen in de Champions League. Real Madrid sleepte op de valreep een spectaculaire overwinning in de wacht tegen AS Roma. De koninklijke boog 1-3 achterstand om in 3-4 winst. Manchester City ging daar weer pijnlijk onderuit tegen titelverdediger PSG met 2-4. Ook voor Romelu Lukaku werd het een avond om snel te vergeten. Zijn Turkse club Fenerbahçe kreeg een historische 6-0 afrekening om de oren van Aston Villa. Tot slot won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Een bijzonder zachte herfstdag met veel zonnetemperaturen die vlotjes klimmen naar mogelijk 22 graden. Vrijdag overwegend droog, 20 graden, maar in het weekend wordt het een pak frisser en stijgt de kans op buien. Profiteer er dus nog even van.
1: Kicks.
0: Feel it.
1: Love it.
0: Love it.
1: Kicks.
0: Maximaal Radio.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
0: Even een slechte dag?
2: Kiks. Kiks. Kiks je humeur meteen de hoogte.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Kiks.
4: Kiks.
3: Dit is Kiks.
4: Elke dag, de hele dag.
3: Luister on-air en online.
4: Kiks.
3: Maximaal Radio.
4: Kiks.
3: Kiks.
4: Maximaal Radio.
3: Kiks in Duplo.
5: In Duplo.
3: Met Mark Verleijen.

Mark Amber en The Proof. Hoe future-proof is jouw job? Heel wat mensen maken zich daar terecht zorgen over. Want volgens experten zou door de artificiële intelligentie in de toekomst wel eens per 100 jobs 80 jobs kunnen verdwijnen. En dat is natuurlijk niet zo rooskleurig naar de toekomst toe. Artificiële intelligentie, Lia Roo zegt I can't say no, maar ik zeg toch wel nee hoor tegen die AI.

Enigma and Sadness. Het Amerikaanse leger overweegt om in Iran de moeder der bommen in te zetten. Het gaat om de Massive Ordnance Air Blast Bomb. En dat is de zwaarste niet-nucleaire bom waarover het Amerikaanse leger beschikt. Ze zouden die bom beter gooien in eigen land op het Witte Huis. Knal op het hoofd van die gek Donald Trump. Topic en Follow You Down krijg je nu bij de leukste in je regio. Bij Kiks natuurlijk.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
0: Een echte kick.
2: Elk uur, elk moment, iedere tel.
0: Kicks.

En don't be so shy. Als je deelneemt aan het tv-programma Naked Attraction, dan ben je best niet verlegen. Want dat is een programma waar je eigenlijk in je blote flikker moet gaan staan. Onder het motto, elk lichaam mag gezien worden. Maar ik zou er toch niet aan deelnemen eigenlijk. DJ Goya, samen met Jason Derulo. En een vrouwelijke stem van Melody. Hier is Michiko bij Cakes.

zet je de radio toch gewoon. Wat lekker!

Judith and you did not sign up for this. Het weer dat we de komende dagen gaan krijgen, daar zitten we ook niet meteen op te wachten. Maar we zullen er maar weinig kunnen aan veranderen, vrees ik. Morgen 80% kans op neerslag. Overdag halen we nog een 18 à 19 graden. Ook in het weekend gaan we het niet droog houden. Het wordt dan nog wat frisser. 15 graden op zaterdag en amper 13 graden op zondag.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Kicks. Waar elke kick een echte kick is.

Soul Sister and Changes. Ook verandering wat betreft de federale besparingen. De Wever die moest op zoek naar 10 miljard, maar zegt nu maar 3 miljard te zullen besparen. Voor de rest schuift hij de hete patat door naar 2027. Zo kan hij misschien een regeringscrisis vermijden, maar ons, de gewone burger, levert het geen bal op. Het is gewoon uitstel van executie. Afrojack and the Sick Individuals met The Last Time.

Train en Hey Soul Sister. De bekendste zusjes van Vlaanderen zijn misschien wel de zusjes Korevits. En nu de laatste tijd is het vooral Stefanie die over de tong gaat. Want Stefanie is een verraadster. Nu, misschien niet in het echte leven, maar wel in het programma De Verraders. En ze doet het eigenlijk heel goed. Ze speelt haar rol als verrader supergoed momenteel. Al heb ik zo'n donkerbruin vermoeden dat ze komende zondag wel eens in het vizier van de bondgenoten zou kunnen terechtkomen. One

0: me.
1: Rag and Bone Man en Human. Al laten heel wat mensen tegenwoordig wat vaker hun slechte dan hun goede kant zien, vind ik. Ja, de mentaliteit van de mensen is er sinds corona niet echt op verbeterd. Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. Tot de volgende in Duplo. Bye bye.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Kiks.
1: Een echte kick.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Vandaag gebreide opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Elke dag jouw muzikale kick.
2: Je luistert naar Kicks.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be. Klaar voor een

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: De stad Sint-Niklaas wordt na Oostende de tweede B-box-stad van België. B-post die plaatst er 33 pakjesautomaten en ook handelaars die kunnen ze gebruiken en inwoners die kunnen er tijdelijk ook een kluisje huren. Leerlingen van VTI Aalst die maakten twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en bij de ingang van ziekenhuis Azorg. Patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Een leerkracht uit Assenede gaat in beroep tegen haar ontslag bij een provinciale school. Hadia Amajoud die wil haar hoofddoek blijven dragen, maar religieuze tekens die zijn er sinds dit schooljaar verboden. Volgens haar advocaat is het ontslag onrechtvaardig en ongeldig. In Gent belooft vervoersmaatschappij De Lijn maatregelen tegen tramgeluid in de Bernaar-Spa-laan. Na klachten van buurtbewoners komen er meer controles, verder onderzoek en een volledige heraanleg. Ook de geluidshinder 's nachts wordt onderzocht. Bewoners die zijn tevreden, maar vinden dat er nog werk aan de winkel is. De gemeenteraad van Eeklo die vergadert maandag opnieuw. Op de agenda staan onder meer budgetten voor politie, brandweer en kerkfabrieken. Ook het actieplan om het vertrouwen tussen de administratie en de politiek te herstellen wordt er besproken. In Aalter starten maandag nutswerken in de Loosstraat, die pas in de maand mei vernieuwd werd. Fluvius die voert de werken uit voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. En nog tot en met 20 november geldt er opnieuw één richtingsverkeer. Aalter die trekt naar de Raad van State tegen de beslissing over sociale woningbouw. De gemeente die moet tegen 2042 in totaal 227 sociale woningen bijbouwen, maar wilde dat beperken tot 178. Vlaams minister Melissa de Pratere die houdt vast aan de opgelegde doelstelling. Wetteren zoekt ideeën voor de oude gemeenteschool in Massemen, waar nu de bibliotheek gevestigd is. Ondernemers, verenigingen en organisaties die kunnen tot 15 januari 2027 voorstellen indienen. En de bibliotheekswerking in Wetteren die blijft er behouden.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks.
0: Kiks.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem.

0: meer info, surf naar buddiesgoal.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Kicks. We like you.

0: als de muziek er even uit is, dan luister je toch gewoon naar Kiks.
1: Kiks.
0: Een echte Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kix.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
0: Kicks. Waar elke kick een echte kick is.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: van de gebreide opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Dit is Kiks.
2: Waar elke kik
1: een echte kik is.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Blauwe Toren.
1: West Sound.
0: Een uur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten.
1: West Sound. Your event partner.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws.
2: Oekraïense president Zelensky brengt op dit moment een bezoek aan koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de grote Europese top die vandaag en morgen plaatsvindt. Na de ontmoeting met de koning schuift Zelensky aan tafel met premier De Wever. De Oekraïense president zal daarnaar verwachting vurig pleiten om de bevroren Russische miljarden bij Euroclear vrij te geven voor zijn land. In het verleden verzette premier De Wever zich daar fel tegen uit angst voor Russische vergeldingsacties. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs bij de vestiging. Volgens de directie is een zware herstructurering onvermijdelijk, omdat het wereldwijde aanbod van chemische producten momenteel veel groter is dan de vraag. Taekwondoka Shari Shiari heeft de prestigieuze nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. De 21-jarige topsportster krijgt de prijs voor haar uitzonderlijke prestaties. Shiari werd in haar carrière al twee keer wereldkampioene en pakte afgelopen maand mei haar derde Europese titel. De onderscheiding kan maar één keer in een spelersloopbaan worden gewonnen. Vorig jaar ging de trofee nog naar basketbalster Emma Meesemans. En nog meer Belgisch succes op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vilder heeft de bronzen medaille veroverd in de scratch. Het goud in de discipline ging naar een Zwitser. De Vilder bezorgt ons land zo een nieuwe WK-medaille nadat Lotte Kopecky gisteren al goud pakte op de afvalling. Vanmiddag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.
0: Krijg de kick van je leven.
1: Bij Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Voor iedereen.

0: blijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Meer kicks.
5: Meer plezier.
4: Kicks. Maximaal Radio.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Welkom bij Kix.
4: Hello everybody.
3: Kix.
5: Maximaal Radio.
3: Voor iedereen.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs om meer dan 2000 euro. Blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over die energieprijzen en of het allemaal nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Ja, de Vlaamse nutsregulator zegt dat het nu inderdaad wel tijd wordt om alles eens te bekijken. 2 op de 3 gezinnen hebben trouwens een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij de politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig geen commentaar geven. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus, aanleiding de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europees Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van een grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Vanavond droog, brede opklaringen, minima 5 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. S'avonds kans op regen, maar het wordt nog 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima rond 15 graden.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Elk uur, elk moment, iedere tel. Kicks. Maximaal Radio.

0: Vandaag gebreide opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Wij zijn Kicks.
2: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: Kiks.
3: Maakt je blij?
4: I've never been so happy.
3: Kiks.
2: Maximaal Radio.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: De stad Sint-Niklaas wordt na Oostende de tweede B-box-stad van België. B-post die plaatst er 33 pakjesautomaten en ook handelaars die kunnen ze gebruiken en inwoners die kunnen er tijdelijk ook een kluisje huren. Leerlingen van VTI Aalst die maakten twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en bij de ingang van ziekenhuis A-zorg. Patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Een leerkracht uit Assenede gaat in beroep tegen haar ontslag bij een provinciale school. Hadia Amajoud die wil haar hoofddoek blijven dragen, maar religieuze tekens die zijn er sinds dit schooljaar verboden. Volgens haar advocaat is het ontslag onrechtvaardig en ongeldig. In Gent belooft vervoersmaatschappij De Lijn maatregelen tegen tramgeluid in de Bernaar-Spa-laan. Na klachten van buurtbewoners komen er meer controles, verder onderzoek en een volledige heraanleg. Ook de geluidshinder 's nachts wordt onderzocht. Bewoners die zijn tevreden, maar vinden dat er nog werk aan de winkel is. De gemeenteraad van Eeklo die vergadert maandag opnieuw. Op de agenda staan onder meer budgetten voor politie, brandweer en kerkfabrieken. Ook het actieplan om het vertrouwen tussen de administratie en de politiek te herstellen wordt er besproken. In Aalter starten maandag nutswerken in de Loosstraat, die pas in de maand mei vernieuwd werd. Fluvius die voert de werken uit voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. En nog tot en met 20 november geldt er opnieuw één richtingsverkeer. Aalter die trekt naar de Raad van State tegen de beslissing over sociale woningbouw. De gemeente die moet tegen 2042 in totaal 227 sociale woningen bijbouwen, maar wilde dat beperken tot 178. Vlaams minister Melissa de Pratere die houdt vast aan de opgelegde doelstelling. Wetteren zoekt ideeën voor de oude gemeenteschool in Massemen, waar nu de bibliotheek gevestigd is. Ondernemers, verenigingen en organisaties die kunnen tot 15 januari 2027 voorstellen indienen. En de bibliotheekswerking in Wetteren die blijft er behouden.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Dit is Kiks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas al meer dan 2.000, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, die heeft daar voorlopig weinig impact van. Maar die impact zal zeker te merken zijn binnen enkele maanden. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het allemaal nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet eens of ze een vast of variabel contract hebben. 2 op 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil nu weer maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding 2 Vlamingen die aan het virus overleden zijn. In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. Hij wil in totaal 4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Maar het ligt toch een beetje moeilijk voor CD&V en Vooruit. De Wever en zijn minister zitten morgen opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. En dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump de schuld van de aanvallen van afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorige record dat ze vorige week behaalde. Droog met opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. En 's avonds gaat het regenen bij 20 graden. Dit weekend wisselvallig 15 graden.
0: Krijg de kick van je leven.
1: Bij Kiks.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Voor iedereen.

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be.
2: Kicks.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks. Je luistert naar Kiks. Feel it.
1: Love it.
0: Kiks. Maximaal radio waar je een kick van krijgt.
1: Crossing Borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kiks.
0: Crossing Borderlines. Burjanski.

0: Maximaal Radio.
1: Crossing borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kicks.
0: Dit is Kicks.
1: Kicks.
0: Met Wes Vida.

0: Grensoverschrijdend. Kicks. Dit is Kicks.
1: Kicks.
0: Met Wes Vida.

0: Maximaal Radio.
1: Crossing borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kicks.
0: Dit is Kicks.
1: Kicks.
0: Met Wes Vida.

0: Als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kicks. Maximaal Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

hoor je overal. Ja, overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

Mark Amber en The Proof. Hoe future-proof is jouw job? Heel wat mensen maken zich daar terecht zorgen over. Want volgens experten zou door de artificiële intelligentie in de toekomst wel eens per 100 jobs 80 jobs kunnen verdwijnen. En dat is natuurlijk niet zo rooskleurig naar de toekomst toe. Artificiële intelligentie, Lia Roo zegt I can't say no, maar ik zeg toch wel nee hoor tegen die AI.

Enigma and Sadness. Het Amerikaanse leger overweegt om in Iran de moeder der bommen in te zetten. Het gaat om de Massive Ordnance Air Blast Bomb. En dat is de zwaarste niet-nucleaire bom waarover het Amerikaanse leger beschikt. Ze zouden die bom beter gooien in eigen land op het Witte Huis. Knal op het hoofd van die gek Donald Trump. Topic en Follow You Down krijg je nu bij de leukste in je regio. Bij Kiks natuurlijk.

En don't be so shy. Als je deelneemt aan het tv-programma Naked Attraction, dan ben je best niet verlegen. Want dat is een programma waar je eigenlijk in je blote flikker moet gaan staan. Onder het motto, elk lichaam mag gezien worden. Maar ik zou er toch niet aan deelnemen eigenlijk. DJ Goya, samen met Jason Derulo. En een vrouwelijke stem van Melody. Hier is Michiko bij Cakes.

zet je de radio toch gewoon

Judith and You Did Not Sign Up For This. Het weer dat we de komende dagen gaan krijgen, daar zitten we ook niet meteen op te wachten. Maar we zullen er maar weinig kunnen aan veranderen, vrees ik. Morgen 80% kans op neerslag. Overdag halen we nog een 18 à 19 graden. Ook in het weekend gaan we het niet droog houden. Het wordt dan nog wat frisser. 15 graden op zaterdag en amper 13 graden op zondag.

Soul Sister and Changes. Ook verandering wat betreft de federale besparingen. De Wever die moest op zoek naar 10 miljard, maar zegt nu maar 3 miljard te zullen besparen. Voor de rest schuift hij de hete patat door naar 2027. Zo kan hij misschien een regeringscrisis vermijden, maar ons, de gewone burger, levert het geen bal op. Het is gewoon uitstel van executie. Afrojack en The Sick Individuals met The Last Time.

Train en Hey Soul Sister. De bekendste zusjes van Vlaanderen zijn misschien wel de zusjes Korevits. En nu de laatste tijd is het vooral Stefanie die over de tong gaat. Want Stefanie is een verraadster. Nu, misschien niet in het echte leven, maar wel in het programma De Verraders. En ze doet het eigenlijk heel goed. Ze speelt haar rol als verrader supergoed momenteel. Al heb ik zo'n donkerbruin vermoeden dat ze komende zondag wel eens in het vizier van de bondgenoten zou kunnen terechtkomen. One Rip.

Rag and Bone Man en Human. Al laten heel wat mensen tegenwoordig wat vaker hun slechte dan hun goede kant zien, vind ik. Ja, de mentaliteit van de mensen is er sinds corona niet echt op verbeterd. Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. Tot de volgende in Duplo. Bye bye.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Kiks.
0: We like you.
1: Kiks.